stemmen, lijp in de pijp, maar ik voel me rijk. Alles uit de kast. De megatoniem, die ga je zo zien. Ik vlieg in de verte, over de soep. Een grote plons en ik vermaal de loep. Kletsen heen en weer als een heer in het verkeerde kelder.

zwoele feesten. Die mag ik maken als oude geesten. Ik kou geen choco, maar ik kou wel beesten. De mooiste bruid, die heeft het goed. Ze draait haar togens naar de hoogste hoed.

Beste kwartier Badgen. Ik loop te zwoegen, ik loop te ploegen. De band duwt en de band die stuwt. De blazers klinken, het tempo luwt. De avond wordt te lang, veel te lang. Mensen lopen weg, wat een pech. Ik luister Vinkie, behoed je pinkie. Kijk in Jastraat, hoor de maat. Want de echte Badgen, Schravenlandse Badgen, die redt de boel en hij trekt een schmoel. Hij loeit het feest weer op naar de top en mijn gaaien.